0: Bluestarsie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestarsie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science

Ja, dit is nou lekker gewees, daai muziek, en ek het om vir julle nog ene geluid. Dit was nou eindelijk baie lekker, daai muziek. Ja, so een nieuwe bykie, nieuwe flavor, ne? So een nieuwe gevoel. Kathleen, slaap jy daarom? Want die Kathleen, sien ek, jy is ook aan die gang, genade, sister. Baie ure. Kom ons luister nog so'n stukkie boere muziek en dan gaan ons kyk na die verkeer.

Lies, tell me sweet little lies, goldfish. Ja, en die tijd is zo'n 46. Ja, als het nou een klein lintje of een groot lintje is, ne, zei je, moest die woord zeggen, leun is een leun. Maar ik weet het nog niet. Weet je wat, als jij iemand of je eigen leven kan redden, als het nou raar afval, kom op zo'n, op dat punt, kijk dan, is leun zieken maar gerechtvaardigd, ne? Als jij nou jouw eigen leven of iemand anders leven kan redden. Ja, ik weet niet. Ja, dat is nog eens een redelijke, of, ja, ik weet niet, groot ding. Ja, als jij nou, zal jij alleen vertellen, als jij dalk, ja, als het nou een ernstige ding is, nu vind ik liever red niet, maar als jij dalk nou een ernstige ding moet doen, ja. It was something very serious. Would you tell a lie? Would you lie? Small lie, big lie? Lie is a lie, ja. Ja, lie. Anton Boota, radio.

Ja, kan ik hem ook maar zeggen, waar is jij, Isaac Davel? Ja, welkom. Willem van der Rijst met Trompie, nummer 2.

0: pizzas!
1: Ik eet het op mijn pizza.
2: Ik eet het op mijn vlees.
3: Ik eet het op mijn boerenworst.
4: Ik eet het op alles.
1: Gaan krijg je Jimmy Sauce bij Spar. Mijn honden lak zelf die benen af. Jimmy Sauce!
5: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou byt lekker.
6: Dit word baie interessant te wees, né? Ja. Tijd zijn daar op uw oomlik 7, 19 en 30 secondes. Koos Minnaar, goeiemorgen. Hy keer ook saam met ons. Baie dankie. Lekker jou saam met ons keer. Kathleen Jacobs ook saam met ons. Elise nog daar. Marina Wijnand en julle klomp mense keer nog saam met ons. Baie dankie vir die saam keer met my vanochtend hier op Opstand Tijd Ontbijt. Nis 1. Nou ja, toe julle kies een volgende breakfast papgooi is hierdie ene Willem van der Ryst met Trompie. Geniet om.
7: Tijd vir die breakfast papgooi.

0: sagter, dadelijk gedief, dief, dief, dief.
1: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, banaan, my doof, doof, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0

0: Gevallenkie.
1: Ja, jalo.
2: Een bankroof. Paasfeest 1977. Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds een mysterie en die inspiratie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Dat zijn die klanken daar van heerlijke muziek zoals wat ons weer maakt. 43 minuten door 1 in die middag, so, kwart voor 2 se kant. Maar niet vergeet, om 2 uur breng ik voor jou die nieuws, die nietste nieuws, hier op jouw statie. So, kijk, het verhaal, als je nou aangeskakel het, je kijkt samen met mij, Roy is jou gast hier tot zo kwart voor 4 voor ons oorskakel naar Hein van Wyk toe. En wat hij voor jou huis toevat vanavond in die huis, Doppies, die man homself. Ik like Doppies' show. Jij gaat het ook bij geniet. Al die stories van destijds jaren, die Weermacht stories en goeikies wat gebeur daar buiten. Ons allemaal het so baie stories. En ek hoop ook, in diezelfde asem wil ek sê, jy het vir Marina vanochtend geniet, elke woensdagochtend kwart voor 9, dan bring sy vir jou so'n bietjie inlichting rondom SARS en wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie. Sy is een boekhouer daar van Gautengeling se wereld af, wat vir jou so'n bietjie nuus deel daarmee. Die binnenkort, die 1 juni, begin ons splinte nieuwe vervolgverhaal, Bankrower, kyk uit vir dit, en ja, dit gaan weer een lekker een wees, en hy sal speel so kwart voor 11 se kant, kwart voor 12 se kant, as ek nie mis nie, gaan hy speel net na landbou in die middag, so kyk uit vir daai ene. Right, kom ons doen jou 3 in een rij, lekker 3 boeremuziek nommer kies, Hanse Gemmerdans, Steelse Tees, en die Verkijkerse Tees, speciaal vir jou hier op Varipad, saam met my Roos.
1: Tijd vir jou 3 in een rij, op jou stas.

0: 24/7 music for your soul.
1: Joe Stassi.
2: Daar zijn die klanken van Eric Clapton daar met Lay Down Sally. 24 minuut oor 3. Ik heb nog zo'n tijdje om samen met je te keieren hier op Van die Pad met die complimenten van Namibian Clearing Agency. So daar bij al die grensposten van Zuid-Afrika oor na Namibia toe, Luderitz, Noordoever, Ariamsvlei, daar is nog een, ek sal dit moet gaan kyk, dan maak jy dit makkelijk vir jouself en jy kontak hulle en hulle gaan vir jou in die einde van die dag dit regtig waar so professioneel doen, soos wat hulle dit al vir 17, 18 jaar doen, om jou goeikies in hulle land in te kry sonder klomp drama en goed. Ja, so bykie Engelse muziek wat ons gespeel het, Dr. Wiek te volgende met Wiese Kind is Jy, dit is wat ons doen hier so. Right, ons gaan vir jou muziek maak, tot so kwart voor en dan gaan ons terugskakel en hier by Vierse kant van Hein van Wyk jou huis toe met Huiswaarts tot en met 7 uur vanavond.

Dat zijn die klanken daar van die man omzelf. Nou, zo ontgaan dat nou van mij totaal en al in elk geval. Dit was natuurlijk die bakbeen anties. Daar is soveel mense wat so lekker bakbeene het. So 37 minuut oor 3 in die middag en amper groetheid vir my. Maar ons gaan ons so 'n bietjie musiek maak. Abba volgende met Take a Chance on Me. Andries van Meulen natuurlijk, dit is met die baksteen anties daar. So Abba met Take a Chance on Me. Boney M wat sê Going Back West. En dan gaan ek jou ongelukkig groet.

Dat is zelfs voor een verschoning voor de Heineken. Dit is maar hoe het gaat hier op die statie waar je natuurlijk zaak mag bij. Dank je voor een heerlijke saamkeer. En ik hoop en vertrouwen, jij gaat die rest van die klanken van jouw statie nog genieten. Tot vanavond laat toe. Morgenochtend om 6 uur, is Ian Miller weer samen met jou in die huis. So, van mij vrouw is, lekker klein zaterdag voor jou. Lekker braai en lekker keier. En ik zie jou morgenmiddag weer om 1 uur. Stap te luk.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Optionees en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse doen, maar streven ons ook daarna om die beste dienst te lewe. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Perrenhoek, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's Local Optionees en Retail Shop, beste prijse en beste dienst.

Dat is een hartelijke goedemorgen, joh. Mijn naam is Hein. Dit is ingeschakeld bij Hardies FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. En is het tijd voor jouw vier uur nieuws.

begint natuurlijk bij die wisselkoersen. Die randse verhandeling tegenover die dollar is thans op R16,60. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R22,21. En staan tegenover die euro op R19,23. Die prijs van goud is $4,590 per fijn ons. Die prijs van een vat brengt 3 olie is $108.19 per vat. Dat is dan die einde van jou nieuws om 4. Hierdie nieuwsbulletin moontlik gemaakt door Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm product nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Die volgende volledige nieuwsbulletin is natuurlijk vanmiddag om 5 uur.

Heerlik saam met jou hier op hierdie prachtige woensdag en glo klein saterdag en hart die bespoort en reg oor Suid-Afrika en reg oor die wereld. En ook die luisteraars van jou stasie wat lekker saamkuier vanmiddag daar uit Brackenfell uit en Riebeek Vallei Radio uit Riebeek West. Maar dit is 10 minuten na 4 en dis hartelike goeiemiddag aan jou. Huis waard Samadijn tot skyns voor 7 vanavond. En ons het die gebruikelike bydraes in die program nog vir vandag. Dis woensdag 4:30 is woorddraai tyd. Ons het 5:00 se kant het ons weer nuus. Is daar iemand wat vandag verjaar, 'n kunstenaar? Ek moet toch seker maak. Dan doen ons verjaardag keersbel, 4:45. Anders, net lekker musiek. En ook, kyk hier na die verkeer. En dan, net na 5 vanmiddag, streeks weer met om 4:45 se kant die aktualiteitsinsetsel. Natuurlijk nuus fokus om 5:30, dis het weer sportnuus. En dan het ons om 6:00 jou laaste volledige nuusbulletin in Afrikaans. Maar ons kyk ook na die verkeer wat daar die paaie aangaan, die verkeersverslag wat aan ons deurgegee word deur iTraffic. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Ja, net so voor ons handelsbreek neem.

Velvet Back in Time, een beetje terug in tijd, hier op jou Gunsteling Radio. Hierdie was die klanken van Crystal Gayle, Hello I Love You. It's taking us back to the 70s. Nou, die Artis FM Focus Logic Top 20 is tans beschikbaar op die digitale platform Spotify. Gaan loer gerust daar om je te vergewis van hoe hy lyk en hoe hy klink. En natuurlijk gaan stem vir jou gunsteling Top 20 kunstenaar op ons webwerf bij www.artisfm.com. Stemlijn is oop tot donderdagavond om middernacht. En dan natuurlijk word die top 20 uitgesaai elke zaterdag tussen 3 en 5 namiddag. Ons beste presteerder hierdie afgelopen zaterdag op die Focus Logic top 20 was Ennis Dirk van de Westhuizen met Amper.

is het nou zeker tijd dat ons met die weer eens bekend maak van vandaag ze woorden draai. En net gevonden voor u noemen ons het wel een verjaardag keerspel net na 4:15. Net na die handelsbreek. Dan het ons die verjaarsdag van Jackie Lou. Die kunstenaar Jackie Lou het vandag verjaar. Ek gaan nou een dringende plaatsing maak op ons Facebookblad. Dan kan je hem daar ook gaan geluk wens. Maar Jackie Lou verjaar vandag. En dit is baie interessant. So ons gaan vinnig net so'n bietjie kyk na sy lewe en sy loopbaan. En dan gaan ons natuurlijk van sy muziek vir jou speel. So bly gerus ingeskakeld. Maar baie geluk aan drie deelnemers vanmiddag. Ons het 'n nuwe deelnemer vanmiddag. Hier is Alta is in die eerste plek vanmiddag. Alta Clarence, sy sê hy speel vir my Neil Diamond, sy Cherry, ons doen het. Alta, baie geluk, jy is eerste. En dan in die tweede plek het ons Vernomen Turin van Durban. En die derde plek, een nieuwe luisteraar, Albert Ferreira van Brackenfell in Kaapstad. Ek lyk vir my of hy ingeskakeld is via die senders van jou stasie, as ek die ding so kyk. Maar hy neem deel vandag, Albert Ferreira van Brackenfell in die derde plek vandag met woordraai. Die woord is natuurlijk funny, dis glad nie snaaks nie. Hier is Elsa Bebeek met funny, daarnaast de handelsbreek en dan is het verjaardag keerspel.

En wat ik denk echt een omkeer. Jackie Leu is nog een jong man. Hij is 47 jaar oud. Wel, hij is vandaag 47. En zijn echte naam is Jacob Meinhard Leu. Voor die wat gewonnen het. Zijn debuutalbum Yesterday, Vandaag and Tomorrow is vrijgesteld in 1998. Hij is al lang bezig met muziek maken. Hij is ook bekend voor daar die grote treffers zoals Drie Pakken Wijnen. Gemaakt in Zuid-Afrika 1 miljoen woorden. Ach, daar is baie andere treffers voor hem. Hij is ook acteur geweest en het rollen gehad in films zoals Liefling, Pret Wil, Die Spook van Uniondale en een hele paar andere. Hij is ook een schrijver wat bekend is voor zijn boeken Liedjeskrijver 101 en Filias en Pokkel. En dan het hy ook in sy loopbaan al reeds een geraas toekenning as ook een huisgenoot tempo toekenning ontvang. Ja, baie baie geluk met jou verjaarsdag Jackie Leu. Man wat altijd welkom is hier by Harties FM. En inderdaad, al van ons kom kuier het. Lekker. Baie geluk Jackie met jou verjaarsdag. Hoop jy die speciale dag aan de hart so ver en dat jy baie bederf is, ou vriend. En baie voorspoed met jou nieuwe levensjaar. Drie van sy besondere liedjies net vir jou. Ons luister na Drie Pikke Wyne, Die Hoender, Hitmix en Die Drie Varkies.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Dan ken ik daar van Neil Diamond, Cherry Cherry, aangevraagd door Alta Clarence, ons winnaar van Boerdraai vandaag. Alta, hoop je daarom geniet. Neil Diamond is daarom maar net eenvoudig uit die boek uit. Uitstaande, een man met baie karakter en geest, een legende, kan hem eens maar zeggen. Neil Diamond. Is nou 12 minuten na 5, is tijd voor jou streeks weer, en daarna gaan ons gauw vinnige handelsbreek neem voor ons nog een beetje muziek vat, en dan is het natuurlijk tijd voor jou actualiteitsinsetsel met die naam van Nies Focus. Kom ons kyk wat op die weerfront aangaan. Ons begin hier in Hartbeespoort. Dit is natuurlijk streeks weer. Ons gaan ook kyk na Riebeek West en Brackenfell. Maar Hartbeespoort op hierdie stadium, dis nou natuurlijk, nou ek sê het woensdag vandag, dis 20 graden daar buiten, het bly redelijk bewolk. Geen reën gesien vandag nie. Het was baie bewolk die hele dag, maar morgen donderdag gedeeltelik bewolk, 12, maximum 20. Dis ons temperatuur morgen vrijdag, gedeeltelik bewolk, ook een maximum van 20. En dan is daar saterdag een kans op reën en donderbui. Daar word nie een percentage tans gewys nie, maar ons het een maximum van 22 en sondag ook een maximum van 22 gedeeltelik bewolk. Kom ons loer gauw vinnig dan daar na Brackenfell se kant toe vir jou stasiese mense. Donderdag morgen by julle 12-18 gedeeltelik bewolk, vrijdag 12-18 bewolkte dag. Sonskindag saterdag met een maximum van 21. Sondag is het weer bewolk met een maximum van 21. Maar geen reën in die vooruitsig nie. Dan Riebeek West, luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Net vinnig kyk, donderdag 11-18, vrijdag bewolkte dag 11-18, saterdag 11-21 gedeeltelik bewolk, sondag bewolk 11-22. Dis hoe saak daarna uitsien daar in die vallei area. Wel, 13 minuten na 5, ek dink ons neem een handelsbreek, net vinnig, en dan moet ons een bietjie muziek maak, voordat ons kom by vandagse inzetsel van Nies Focus. Kom ons luister eerst na The Village People, en dit kom net na die handelsbreek.
1: Raai, raai, Riepa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: When it comes to your car, service matters. And at Hatfield Motor Group, service has always come from the heart. Since 1998, we've been helping South Africans buy the right car and take care of the one they're driving with people who genuinely care. Looking to buy? Need a service you can trust? Chat to the Hatfield Motor Group dealer team. Find all our dealers and brands at hatfieldgroup.co.za. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou ore.

Wel, is natuurlijk nu tijd om te kijken naar je belangrijkste nieuwszaken van die dag. Hier is ons nu met Nieuws Focus. Vandaag had ons verneem dat natuurlijk die Johannesburgse metroraad in die moeilijkheid is met hele klomp geld wat er daar voor Eskom schuld. 5,2 miljard rand en dat Eskom van plan is om Johannesburgse kracht af te schakelen. Eskom met de Johannesburgse metroraad ingelicht van zijn voornemen om kracht naar die stad te verminderen of dan heeltemal te onderbreken of heeltemal af te snijden, wens die metrose schuld van 5,2 miljard rand aan die krachtvoorziener. Het sluit uit die huidige lopende rekening van 1,5 miljard rand wat op 5 juni betaalbaar is. Eskom sê werk nou al langer as 2 jaar blijkbaar saam met die Metro en City Power om Johannesburg te help om sy verpligtinge in die verband na te kom. Nou, weens die overhede sy versuim om dit te doen, het Eskom nou tot de volgende stap oorgegaan. Eskom bevol dat dit eenvoudig nie aanvaarbaar kan wees vir die stadse inwoners en alle Suid-Afrikaners dat die Johannesburgse Metro City Power aanhou om kraginkomste in te vorder terwyl hulle versuim om Eskom te betaal nie. Nou, dit gaan een interessante saak hierdie wees om te sien waartoe hy gaan. Die wending sal ons moet onder oë neem om te kyk. Volgens Eskom is die DAA's een langtermijn, maar nie een permanente contract tussen de municipaliteit en Eskom wat daarop gemik is om die volhoudbaarheid van krachtlevering te herstel, deur technische en financiële volhoudbaarheid natuurlijk te verbeter. Natuurlijk baie goeie nieuws vir een van ons groot belangrike sangers, Brendan Piper, is een sequestratiebevel wat heeltemal opgehef is vandag. En een man wat baie blij rondbeweeg en baie opgewonde rondbeweeg, oor dat hy nie daar die sequestratiebevel teen hom gekry het, nie so baie geluk aan hom. En dan natuurlijk iets anders, dat die groot gees wat in My King oorval is en doodgeskiet is vroegdag, hierdie is ook groot nieuws tans. Nou, die activist en traditionele geneeser Tatu Molo Sankangwe is woensdag by sy huis doodgeskiet. Brigadier Adeline Damati, die nationale politiewoordvoerder, sê Molo Sankangwe is vroegoggend by sy huis in Lomanyeng in Mahikeng oorval. Hy het blijkbaar verskeie skietwonde opgedoen. Molo Sankangwe het dinsdag op sy Facebookblad geskryf oor 'n optog oor die sukkelende plaaslike ekonomie wat hy volgende week in Mahikeng sou lei. Hy het graag mense buite Howe en elders in die dorp saamgeroep. Ongelukkig is hy nie meer met ons nie.

0: Als we zo vinnig naar die paaie loer, dan beginnen ons hier zomaar recht van vooraf. En dat is dan in Gauteng, die Indian Daniel Berg snelweg, een baie bezige pad, die tijd van die dag. Zuidelijk afrit vanaf Rigelweg, stilstaande voertuig op de Indian Zuid, daarbij die afrit bij Rigel. Die skuur van die pad is tans gesluit. Neem ook kennis van die Indian Zuid Collectors Ramp. Ik weet niet, ik weet niet wie spreekt met de Afrikaans, maar het is being called the Collectors Ramp. To Atterbury Road. Nou, daar was ongeluk geweest daar. In de zuidelijke richting op die Indian Zuid, Danny Hubert. Groot ongeluk. Meer is 2 voertuigen in een botsing op die Indian Zuid, daar bij Atterbury. Ze blijft vrij voorzichtig daar. Dat het oomblikke geleden gebeurde. Daar is nog niet banen gesluit nie. Maar as ek jy is, wees ek maar net eenvoudig voorzichtig of indien moontlik op die laat stadium vermy daar die area. Steeds in Gauteng, die N3 oostelike verbygang. Dit is die afrit vanaf Van Buren, stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na Van Buren. In Kaapstad, die N1 uitgaande in die oostelike richting afrit by Sable Service Road, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, net na die afrit daar by Sable Service Road, die linkerbaan is gesluit. Dan ook die N2 uitgaande in die oostelike richting afrit by Makassarweg. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na daar die afrit vanaf Makassar. Die linkerskouer van die pad is gesluit. KwaZulu-Natal, ook hier word de stilstaande voertuig aangemeld. Ten slotte op die N3 Noord, afrit by Klifduil Wisselaar. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Klifduil. Die linkerbaan is gesluit. Dis al wat ons verkeer aan betref en nou sal weer een bykie later inkyk in die verkeer. As jy iets het wat voor jou gebeur of jy sien een verkeersprobleem raak, laat weet ons op 061-511-2602. Die tyd is aangestapt, dis 23 minuten na 5. Bykie muziek maak voordat ons kom en voordat ons gaan kyk na die jongste sportnies. Hier is een van Aqua, Barbie Girl.
1: Hoi, ek is Paul, sien van Tampere in Finland en ons luister na Hartes FM.

en het is tijd voor sportnieuws hier op je gunsteling radiostatie. Kom eens kijken wat in die sport wel aangaat. Ik wil eerstens maar hoofdzakelijk vanmiddag focussen op motorsportnieuws. En als we kijken naar die F1 en specifiek wanneer die volgende wedrennen plaatsvindt. Van ons luisteraars wil weten, ons een beetje ingelig geweest over die kalender van 2026. Aanvankelijk gedink dat hulle amper nooit gereed het, nog nie, maar hulle het al. En ons het vanaf die 8e maart het ons 1, 2, 3, 4, 3 wedrennen gehad. Die 4e een was die 3e mei, so rukkie terug in Miami, onthou die 10 uur die aand. Maar twee wedrennen wat gekanceleer is, was nie helemaal seker wat die rede daarvoor was nie, was die wedrennen op die 12e april en dan ook die wedrennen op die 19e april. Maar die rest van dit wat voor die 24e mei, dus die komende sondag in Canada, is daar weer F1, weer 10 uur die aand, ons praat van Zuid-Afrikaanse tijd, natuurlijk, die 7e juni in Monaco, 3 uur die middag, sien al die wedstrijde dan, is basis 3 uur, behalve dan die een in Mexico, die 1e november, so maak net een aantekening daarvan, die 7e juni is Monaco, 14 juni in Spanje, die 28e juni is dit F1 in Oostenrijk, 5 juli Brittannië, 19e juli in België, die 26e juli in Hongarije, 23 augustus, dan is het oor een maand, kan je geloof daar, in Nederland. En dan die 6e september, Monza, Italië. Baie interessant dat die F1 wedrennen so wyd uit mekaar verwyder is, wat die datums aan betref, seker vir logistieke redes natuurlijk. Maar ja, so hierdie naweek is het weer tyd vir F1. Maak myself reg, komende sondagavond om 10 uur in Canada. Ons kyk na ander interessante sportnieuws wat belangrik is.

Terwijl het ons over die grote cricket gaat, thans, en dan is daar die Indische tiener Kolf sensatie, want die wereld erin praat het. En een man wat net beter wordt. Een tiener wat zijn uitstek, wat kan ik zeggen, zijn beste lever of dat meer als zijn beste. Ons praat van niemand anders dan Justin Langer. Justin Langer is die africhter van die Lucknow Super Giants. En hij gaat voor ons zeggen wat daar gebeurt. In die Indische Premierliga heeft bowlers gewaarschuwd dat die 15-jarige, ik weet niet, die man is 15 jaar oud, 15-jarige Indische kolber, Vallabh Suryavanshi. Ja, interessante naam. En van Suryavanshi heeft beter geworden. Suryavanshi speelt zijn IPL cricket voor die Rajasthan Royals. En het Indië vroeger van jaar gehelpt om die onder 19 wereldbeker toernooi in Zimbabwe en Namibië te winnen. Nou, hij wordt als uitzonderlijke talentvolle cricketspeler beschouwd en het sedert zijn buiging in IPL van die wereldse beste bowlers aan flarde gemoker. Die linkerhandse kolber spocht thans met die beste loopjes in die huidige IPL seizoen en teken boonop zijn loopjes teen asemroerend tempo van omtrent 236,3 aan. Anders gesteld betekent dat hij teken gemiddeld of teken gemiddeld meer als 2 loopjes per bal aan. Een man wat precies weet wat hij wil heeft. 15 jaar oud, kan je geloven. Dat is allemaal ons sportnieuws om betreffen. Nou, dat is omtrent 35 minuten na 5. Een beetje muziek maken, want dan is het weer via handelsbreek om 6:15.

0: We zien klanken van Erik Stressoe volgende met zijn iets die in een keer hardkoppig. En lees er lekker samen. Dus ook welkom vanmiddag weer eens aan jouw statie in Riebeek Valley Radio.
1: RTCFM.com

Ek het enige dag gewees van Kurt Darren, lank ons daai in gehoor, alleen, alleen, man. Dit is 52 minuut na 5, Kurt's versoeke, inderdaad, as jy boodskap het vir iemand, kan jy het gauw deurstuur, ons krijg dat nog kans om vir hom of haar een liedje te speel, as jy wel een boodskap het. Anders eerlijke muziek. Vir jou tot en met nie tyd, 52 minuut na 5. Hierdie ene ook langlaas gehoor hier op ons ginsling radiostasie, Juanita Duplessis. Onthou hierdie ene, die liedjie, Jou Falla.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor goedhart.

0: miss my frozen slaap.
1: Hey Tommy, kom ons vaat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaat een bikkie vast.

0: de speerstory op jouw radio.
1: Panica tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.

bossen op je zand. Maar als jij het hebt moedig, pak je goed. En ik zal je bij die afdraai krijgen. Je kan je kan aan een rij, en die stad stierf al groet.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het heerige zoek ons. Wij smoren die mas. Als je bitter bezig dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Paranoor, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienst.